0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: tik tok tik tok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Je zingt ze mee.
3: Het spijt me voor alle boze woorden. Het spijt me.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij het dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
2: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
1: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oudschaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
3: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
1: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden rijdt het langzaam over 5 kilometer. 5 kilometer file ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht 2 kilometer file bij de N11. En op de N218 Spijkenisse Oostvoorne 3 kilometer file bij de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: CommunityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoopend Gouwen en Woerden staat 14 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is 20 minuten. 10 minuten op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer. De N11 Leiden-Bodegraven bij de aansluiting met de A12, 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen op de A12. Een kwartier vertraging op de N207 Alphen aan de Rijnberg-Ambacht. Door werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de N11 staat 3 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest in Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
2: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
1: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldde de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
3: Hier is Reza Jan. Goedemorgen Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
1: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 14 kilometer file door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug 14 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Op de N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht door werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de aansluiting met de N11 3 kilometer file. De vertraging is wel 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat bij knooppunt Hoogvliet 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. De weg is weer vrij. A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en het Malieveld. Een kwartiervertraging in 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de N44 Den Haag richting Wassenaar. Tussen de N14 en Wassenaar Centrum een kwartiervertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Zeker nu ook vanwege de timing, die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan, laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
1: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
3: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
1: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 25 minuten vertraging op de N207 Hillegom richting Bergambacht tussen afrit Ter Aar en de aansluiting met de N11. 3 kilometer file door werkzaamheden aan de verkeerslichten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Hofvliet 15 kilometer file, 25 minuten vertraging. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 12 kilometer file tussen Reewijk en de Meren. Lopen dieren op de weg en de rechterrijstrook is dicht. Op de N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht 3 kilometer file. Bij de aansluiting met de N11 door werkzaamheden aan de verkeerslichten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet 10 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht liep een schaap langs de weg. En daarom 12 kilometer file tussen Reewijk en Harmelen. De weg is inmiddels vrij. En op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Bij Woerden 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen. Het is dinsdagochtend 16 juni. Ik ben Rudo met Tino Martin en Treintje Oosterhuis.
0: Je zingt ze mee!
4: Ja, zingt ze mee!
0: Nu.

met Wesley Ponce. Jorden, ga je met me mee? En Tina Martin en Terijntje Oosterhuis met Door Weer en Wind. Ja, goedemorgen, Door Weer en Wind daarover gesproken. Het weer gaat wel wat beter worden. We hebben wat slechte dagen gehad, vooral vorige week. Maar de weersvoorspelling, ja, die is eigenlijk best wel positief. Het gaat alleen maar beter worden. Volgende week weer hoge temperaturen. Ja, het zou eigenlijk dit weekend al 30 graden en volop zon worden. Dat wordt wel eventjes wat minder, maar nog steeds veel beter dan dat we de afgelopen week gehad hebben. Hey, welkom. Het is de dinsdageditie van de Koffieshow. Ik ben Rudo en ook vandaag weer bij je met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen hoor je bijvoorbeeld een reportage over de Leidse schooltuinen die 100 jaar bestaan. En ik heb Justin de Wild voor je klaarstaan. De nummer 1 uit de Unity NL Top 25. Cheerio hoor je zometeen na Stef Eckel. Dit is Jammer Dan. Rudo!

0: De Unity NL singletrack Ferry de Lits hoorde je met Baco in Monaco en ook Serio nog van Justin de Wild. Wij gaan naar 100 jaar schooltuinen in Leiden. Onze verslaggever Anita Jansen die ging afgelopen week naar de schooltuinen in Leiden toe. En ze sprak daar met de 11-jarige Zeethuis van groep 6 van de Lorenzschool in Leiden. En volgde hem in zijn schooltuintje.
1: Dit is een wortel. Dit zijn wortels. Ze groeien echt in een week en dan eet je ze gewoon.
2: Maar dat is niet zo?
1: Nee, dat is niet zo. Het duurt heel lang om wortels te groeien, want ze zijn nog lang niet klaar.
3: In Park Kronenstein werken leerlingen van groep 6 van de Lorenzschool op woensdag aan hun eigen stukje grond. Bij schooltuincomplex De Akkerdistel. Ze bieden onkruid, controleren hun planten en kijken trots naar wat er groeit.
4: Hierachter hebben we ei, maar de prei die komt pas na de zomervakantie. Is die echt groot?
5: Dit is de Oost-Indische kers. Lekker bitter en smaakt echt naar een soort van beetje pizza.
6: Echt super duper leuk.
5: Waarom?
6: Omdat je leert hoe je allemaal dingetjes moet planten. En je kan allemaal onkruid wegdoen.
3: Dat kinderen nog steeds zo enthousiast zijn over hun eigen stukje grond zouden oprichters waarschijnlijk heel goed doen. Want de Leidse schooltuinen bestaan dit jaar 100 jaar.
7: 1926 is het dan dat we opgericht zijn. Maar de jaren daarvoor leefde er in de grote steden ook echt de wens. Want daar moeten we zorgen dat die stadskinderen ook weten hoe ze zelf groenten verbouwen.
1: Buiten is het wel eigenlijk leuker dan binnen. Je wordt gezonder.
3: Dat begon met enkele tientallen kinderen, groeide uit tot een organisatie die jaarlijks ruim 600 Leidse leerlingen een eigen schooltuin geeft. Tegenwoordig beschikt de vereniging over 5 schooltuincomplexen verspreid over Leiden. 100 jaar schooltuin in Leiden, daar hoort natuurlijk een boek bij.
7: Moet je toch iets in handen hebben wat je aan mensen kan laten zien. En het is niet speciaal voor dit jaar. Ik denk over 20 jaar is het nog net zo leuk. En het is voor alle mensen die misschien door dit boek ook nog weer extra vriend van ons worden en ons komen helpen of ons

0: kruisje aan de Amstel van Donny Ponsen en ook Marco Kraat en Monique Smit hoorde je nog als je verliefd op een jongen bent. Hey, dit is de Koffieshow. Ik ben Rudo. Goedemorgen. Dinsdagochtend is het. Zometeen meezingen met Samuel Welten en Leeuw Kleine. Maak me nou niet gek. En ook Robert Pater komt eraan met Gypsy.
1: Dit is Judith TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. De 54-jarige Carla Breuer wordt de waarnemend burgemeester van Zoeterwoude. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Wouter Kolf, installeert haar op 15 juli. Ze volgt Fred van Tricht op, die een dag eerder stopt als burgemeester van Zoeterwoude. Breuer wordt waarschijnlijk benoemd voor een periode van 1 jaar. Kolf start binnenkort met de gemeenteraad van Zoeterwoude de procedure op voor een nieuwe kroonbenoemde burgemeester voor Zoeterwoude. Leiden Marathon kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen editie van het evenement. Organisator Tjeerd Scheffer spreekt in een interview met Centraal Plus van een editie met 2 uitersten. Op de zaterdag voorafgaand aan de marathon werd Scheffer koninklijk onderscheiden. Een dag later sloeg de sfeer volledig om door het overlijden van een deelneemster tijdens het evenement. Voor de volgende editie verwacht de organisatie geen ingrijpende veranderingen. Routes en opzet blijven naar verwachting hetzelfde. Een imker heeft gistermiddag een grote zwerm bijen uit een boom aan de Franchimontlaan in Leiden gehaald. Omdat de zwerm, volgens de imker zo'n 20.000 bijen, hoog in de boom zat, werd de brandweer ingeschakeld, die ondersteunde met een autoladder. Met een korf lukte het de imker om het grootste deel van de zwerm naar beneden te krijgen, daarbij vermoedelijk ook de koningin. De imker bedankte de brandweer voor hun inzet met 2 potjes verse honing. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een droge dag met volop zon. De wind is zwak tot matig, kracht 2 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 21 graden.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zijn er jarig vandaag. Nou, ik ga het eventjes met je doornemen. Het is de verjaardag van Lindsay Jordan van Snailmail. Ze is 27 geworden. Jordi van Loon, het Liefde is een Toverbal. 33, de zanger uit Zoetermeer. DJ heeft hem jarenlang nog achtervolgd. Verder Nederlands zelfs Marit Bouwmeester, 38 is ze geworden. En Urbi Emanuelson, hij is voetballer uit Suriname, 40 geworden. De verjaardag van Cornel Everstan, een Nederlands acteur en cabaretier, 47. En Willemijn Verkijk is Nederlands zangeres en musicalactrice, is vandaag 51 geworden. Marjolein Faber, Ik Ben Beleid, is ook jarig, 66 is ze geworden. En radio-dj Erik de Zwart is vandaag 69 geworden. Gino Vanelli van Wild Horses onder andere, de zanger, is 74. En Joan van Ark, Amerikaanse actrice, is ook jarig, 83 geworden. Hans Dorrestein dan, Nederlands tekstschrijver, vertaler en cabaretier, die viert vandaag zijn 86ste verjaardag. En voormalig Nederlands televisiepresentator Fred Oster, ook jarig, die is vandaag maar liefst 90 jaar geworden.

Danny Heden en op het randje van de liefde in de koffieshow voor deze dinsdag. Goedemorgen. Er zijn wolkenvelden, eerst mogelijk ook nog wat regen, maar vanmiddag wordt het droog en komt er ook wat meer zon. En er staat dan een westenwind die zwakt tot matig en het wordt dan 22 graden. Morgen is er nog vrij veel bewolking, kan er ook wat regen vallen. Later komen de opklaringen, wordt het 24 graden. Donderdag flinke periode met zon en de temperatuur die stijgt dan naar de 28 graden. Dit is de koffieshow voor deze dinsdagochtend. Ik ben Rudo met Maxime Vroger, zometeen naar Yves Berendsen. Dit is Overdoen.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: De lekkerste muziek van eigen bodem, 24 uur per dag via Unity.nl. Onder andere via 106.1 FM. Maar ook online luisteren via Unity.nl.nl kan. En natuurlijk via DAB+. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Vanmiddag om 5 uur de middagshow met Elmar. Wil je weten wie er vanmiddag bij hem langskomt? Check dat even op onze website. Dat is Unity.nl.nl. Ik ben in ieder geval morgen weer. En ik wens je van nu een hele fijne dinsdag.

0: Unity in Elwon Tour komt naar het Dorpsfeest Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity in Elwon Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity in El. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven. En in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%. Blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger daarna was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Rooseveltstraat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rondom nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts één keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Rooseveltstraat tussen de Sligro en ongeveer tot halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Vervolgens wordt van 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegdek, waarbij delen van de Rooseveltstraat afgesloten zijn. En dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De Rozenveldstraat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rondom nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts één keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Rozenveldstraat tussen de Sligro en ongeveer tot halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Vervolgens wordt van 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegdek, waarbij delen van de Rozenveldstraat afgesloten zijn. En dan nog het weer. Vandaag is het vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio en Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS Journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin en woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De Rozenveldstraat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rond het nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts één keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Rozenveldstraat tussen de Sligro en ongeveer halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Vervolgens wordt vanaf 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegvak, waarbij delen van de Rozenveldstraat afgesloten zijn. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor verkeershinder en overlast kunnen zorgen. De planning blijft afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties. Voor meer informatie kun je kijken op centraalplus.nl. De Leidse groep van Wij Reizen Samen organiseert komende donderdag en volgende week maandag flyeracties bij Leiden Centraal Station ter ondersteuning van de landelijke OV-staking van volgende week woensdag. Volgens de organisatie richten de acties zich tegen kabinetsplannen die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van werkenden. Actievoerders delen tijdens de ochtend- en avondspits flyers uit aan reizigers aan de centrumzijde van het station. De actie wordt ondersteund met spandoeken en leuzen op straat. Met de Leidse acties wil de organisatie steun uitspreken voor de stakers en aandacht vragen voor de toekomst van het openbaar vervoer. En een geparkeerde auto aan de Emeraldhof in Voorburg is in de nacht van donderdag op vrijdag opengebroken. Vrijdagochtend ontdekten bewoners dat een ruit was ingeslagen, waarna de politie werd ingeschakeld. Agenten deden buurtonderzoek en kijken of er getuigen of camerabeelden zijn. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. Volgens buurtbewoners is het al de tweede auto-inbraak in korte tijd. Vorige week werd er ook ingebroken in een auto aan de nabijgelegen Okerhof in de Kleurenbuurt. Bewoners roepen elkaar op alert te zijn en geen waardevolle spullen in de auto's achter te laten. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 16:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL on Tour. Zondag 28 juni bij dorpsfeest de Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De Rozenveldstraat in Leiden wordt vanaf volgende week maandag tot en met 9 juli op verschillende momenten afgesloten vanwege werkzaamheden aan het asfalt. Tijdens de werkzaamheden worden delen van het wegdek vervangen en vinden bestratingswerkzaamheden plaats rond het nieuwbouwproject De Blij. Door beide projecten tegelijkertijd uit te voeren hoeft de weg slechts één keer te worden afgesloten. De werkzaamheden starten maandag bij de inrit van de Sligro. Die dag is het gedeelte van de Rozenveldstraat tussen de Sligro en ongeveer halverwege de inrit van McDonald's gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Vervolgens wordt vanaf 22 juni tot en met 3 juli gewerkt aan het wegvak waarbij delen van de Rozenveldstraat afgesloten zijn. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor verkeershinder en overlast kunnen zorgen. De planning blijft afhankelijk van weersomstandigheden en andere onvoorziene situaties. Voor meer informatie kun je kijken op centraalplus.nl. De Leidse groep van Wij Reizen Samen organiseert komende donderdag en volgende week maandag flyeracties bij Leiden Centraal Station ter ondersteuning van de landelijke OV-staking van volgende week woensdag. Volgens de organisatie richten de acties zich tegen kabinetsplannen die gevolgen hebben voor de sociale zekerheid van werkenden. Actievoerders delen tijdens de ochtend- en avondspits flyers uit aan reizigers aan de centrumzijde van het station. De actie wordt ondersteund met spandoeken en leuzen op straat. Met de Leidse acties wil de organisatie steun uitspreken voor de stakers en aandacht vragen voor de toekomst van het openbaar vervoer. En een geparkeerde auto aan de Emeraldhof in Voorburg is in de nacht van donderdag op vrijdag opengebroken. Vrijdagochtend ontdekten bewoners dat een ruit was ingeslagen, waarna de politie werd ingeschakeld. Agenten deden buurtonderzoek en kijken of er getuigen of camerabeelden zijn. Het is niet bekend of er iets uit de auto is gestolen. Volgens buurtbewoners is het al de tweede auto-inbraak in korte tijd. Vorige week werd er ook ingebroken in een auto aan de nabijgelegen Okerhof in de Kleurenbuurt. Bewoners roepen elkaar op alert te zijn en geen waardevolle spullen in de auto's achter te laten. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vandaag is het Vanmiddag is het bewolkt maar droog en laat de zon zich regelmatig zien. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig. De temperatuur ligt vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity Now on Tour komt naar het dorpsfeest de Zoeterwoude. Zondag 28 juni vanaf 4:30. Met optredens van onder andere Danny Vroger, Stef Eckel, Jari Hellegers, Rutger van Barneveld en Jesse Fields. Unity NL One Tour. Zondag 28 juni bij Dorpsfeest Zoeterwoude. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Het gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avond te plannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal de sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor afrit Rotterdam Centrum is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 minuten oponthoud. Voor de Benelux-tunnel ook 5 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 5 minuten. Op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 1/2 uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor knooppunt Kleinpolderplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avond te plannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal De Sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en Delft 10 minuten extra reistijd. Verderop richting Rotterdam voor knooppunt Benelux 10 minuten. A12 daarna richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug 10 minuten. A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Rotterdam Airport 10 minuten. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Vlaardingen en knooppunt Brechtseplein 10 minuten vertraging na een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. In de regio West staan files op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging 5 minuten. Daar staat een auto met pech. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 5 minuten oponthoud. A4 richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 1 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! En daar gaan we met de middagshow voor dinsdag 16 juni. Het is Unity.nl met nu de nieuwste van de 3 J's. Dit is Losvast. Yeah.

0: is toch lekker dit. Aankomende week belooft het 30 graden te gaan worden. En dit is een beetje, nou, noem het een beetje chill voor in de hangmat. De nieuwste van de 3J's zijn los vast. En die hoorde je bij Unity NL. Einde van de werkdag, even na 5. En Mike Appelhof is in de studio. Mike, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Eigenlijk nog een beetje op een soort van een roze wolk. Een beetje nagenietend van dat hele grote evenement dat jij hebt gehouden. Hè?
1: Ja, ik heb toevallig net nog wat gepost dat ik nog aan het nagenieten was. Dus ja, nog steeds. Ja.
0: Hey, vertel, deze avond met onder andere Kimberly Fransens en Kido van der Graaf en Jeffrey Parmentier. Ze waren er allemaal bij.
1: Ja, en Xander de Bussenier ook nog. Ja, dat was een super avond. Ik denk dat de line-up paste heel goed in elkaar. Heel totaal verschillend qua muziek. Allemaal. Dus de een deed weer een billet medley zoals Kido dat doet. En dan Kimberly deed weer wat Engels. Xander al zijn oude hits. Ja, dat paste gewoon heel mooi bij elkaar.
0: En hoe is dan die spanning? Want ik kan me voorstellen in de dagen voor dat evenement, dan ja, begint die spanning voor jezelf natuurlijk toch een beetje te komen. Ja. Dan hoop je dat alles goed gaat komen en dan is het eindelijk zover. Kan je dan een beetje genieten of zeg je, ja, dit is echt wel gewoon next level en dat genieten komt misschien eigenlijk pas achteraf bij het zien van de filmpjes en de foto's?
1: Nou, dat sowieso. Want ik was om 11:30 was ik al in Hedon, waar het was, op de locatie. Want het opbouwen deed ik zelf met een paar mensen. En het afbouwen ook.
0: Ja, zelf dus, de ballonnen opgeblazen?
1: Nou, we hebben van die witte doeken, die hebben we nog met z'n drieën helemaal lopen strijken.
0: Oké.
1: Dus die dag gaat zo verschrikkelijk snel. En je moet best wel lang wachten tot ik mocht beginnen. Dat was om 9:00. Dus echt van 9 tot 12, dat is zo snel gegaan. Ja, dan ben je eigenlijk niet echt aan het genieten, omdat je zo snel dingen moet doen en zo. Maar dat kwam allemaal later. De volgende dag kijk je de foto's, de video's, de aftermovie. En dan denk je wel van ja, we hebben het wel weer gedaan.
0: Ja, ik moet zeggen, de lat heb je ook best wel hoog gelegd vorig jaar met een Robert van Hemert en een Tino Martin.
1: Ja,
0: betekent dat dan dat die lat voor volgend jaar, mocht je het weer willen gaan doen, gewoon nog even een beetje hoger gaat?
1: De lat gaat keer 10, denk ik. Ja.
0: Oké, je begint er meteen een soort van bij te lachen, een soort van glunderen.
1: Ja, nee, ik heb heel veel ideeën. Het eerste jaar hebben we het op een andere locatie gedaan. Toen heb ik eigenlijk al gezegd, er is nog één ding wat ik heel graag wil. Dus daar zijn we heel hard mee bezig, maar ook met de gemeente en dat soort dingen. Maar ik kan er helaas nog niks over zeggen. Maar als het allemaal doorgaat, dan en ik verwacht eigenlijk van wel, dan wordt het wel echt, echt heel gaaf.
0: Oké, moet ik een beetje denken aan groot, groter, grootst?
1: Ik denk niet dat je in Zwolle groter kan, nee.
0: Niet Zwolle, oké. Okay.
1: Ja, kan wel, maar dat is, ja, het kan op zich wel. Dat is Wezenlandenpark, maar ja, dat, daar krijg je geen vergunning voor. Maar buiten die en de Wietermaplas, waar je ook geen vergunning voor krijgt, is er eigenlijk maar één optie nog.
0: Oké, okay. Nou ja, we gaan dat sowieso in de gaten houden. Die avond zelf, ik ga ervan uit dat jij ook nog op de bühne hebt gestaan.
1: Ja, zeker. Ik heb de avond geopend. En ik heb in totaal 4 keer op het podium gestaan. Sommige mensen vonden het te weinig. Ik heb heel erg genoten ook van de gastartiesten. Die waren echt fantastisch. De sfeer was echt, echt heel leuk. Ja, het was, iedereen deed zo gezellig mee. Dus nee, al met al echt een geweldige avond.
0: Hey, en welke liedjes heb je dan gedaan? Heb je dan je eigen platen gedaan en nog een aantal favorieten? En was er eentje die er dan met kop en schouders bovenuit stak?
1: Nou, ik heb echt heel veel gedaan. Want we hebben eigenlijk al mijn liedjes sowieso, maar ook heel veel medleys. En dan had ik een medley met Doe Maar, Ik Heb Stiekem Met Je Gedanst. Abel kwam erin. Akda en de Munnink. Dan hebben we nog een medley met Bluff, Borsato. Dat liedje van Toen Ik Je Zag. Lionel Richie. Amalia, Cheerio. Dus ja, het ging van alle kanten op eigenlijk.
0: Kortom, topavond.
1: Ja, vond ik wel. En ik vind het ook heel leuk om te zingen. Dat je van de ene ga je van Moët dat nou. En dan ga je weer terug naar Bluff. En dan ga je weer naar Doe Maar. Dan ga je weer naar Lionel Richie. Dan weer een eigen nummer.
0: Ja, ik het vind is een soort leuk. Van jukebox bijna wat ik voorbij hoor komen.
1: Ja, ik kijk heel erg naar de toppers ook. Hoe zij dat allemaal doen. En ja, uiteindelijk ook als je kijkt naar wat voor publiek er staat. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd toch wel richting de 40 gaat. Eerder dan naar de 20.
0: Nou ja, is wel beter qua uitgeven, toch?
1: Dat sowieso. En ik vind ook de muziek heel leuk om te zingen.
0: Maar betekent dat dan ook dat jij aankomend weekend in de Johan Cruijff Arena te vinden bent? Bij de concerten van de toppers?
1: Nee, ik heb 4 shows staan. Dus wordt helaas...
0: Gaat hem even niet worden?
1: Nee.
0: Er is ook een nieuwe plaat uitgekomen. Gaan we het zo meteen over hebben. En Mike Petersen heb ik voor je klaarstaan. Na nog 1 nacht met jou. Dit is Mike Appelhof.
2: Nog.

0: Mike Pietersen, Ik kan zo niet verder gaan, 2015. En nog één nacht met jou van Mike Appelhof. Die hoorde je bij Unity NL. Hey, qua organisatie, heb je dan zoiets van... het lijkt me leuk om vaker dingen te gaan doen. Artiesten te boeken, mensen een beetje weg te wijzen in de wereld. Of zeg je, nee, ik hou het echt gewoon bij mijn eigen evenementen.
1: Nou ja, ik denk dat ik wel gewoon lekker bij mijn eigen evenement hou. Omdat... dan heb ik eigenlijk drie dingen waar ik mee bezig ben. Dat is mijn normale werk nog. Dan heb ik mijn optredens nog en de show. Dus als ik dan ook nog bezig moet zijn met andere artiesten... wordt wel heel veel, denk ik. Dus, en ik heb gewoon gelukkig een heel goed boekingskantoor... die de optredens voor mij doen. Dus nee, ik hou het lekker bij mijn eigen evenement.
0: Ja. En hoe ziet dan die zomer eruit voor jou? Ik bedoel, het is een evenementenzomer met misschien wel een hoofdletter U. Er wordt zoveel georganiseerd. Betekent dat je dat ook terugziet in je agenda?
1: Ja, kijk, de bouwvak is wel wat lastig, zie ik in de agenda. Maar dus dan ga ik ook, denk ik, gewoon lekker weg. Maar nee, er komen heel veel leuke dingen aan. Nijmeegse Vierdaagse, dat soort dingetjes, zeg maar. Daar mag ik dan allemaal voor het eerst staan. En dat komt ook door de verdiensten van zo'n boekingskantoor... waardoor heel veel nieuwe deuren open zijn gegaan.
0: Ja, want hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Dat boekingskantoor dacht van... hey, maar we moeten Mike in de stal opnemen. En eigenlijk, hoe is dan dat contact gelegd? En waardoor is dat vertrouwen ontstaan?
1: Ik heb vorig jaar Robert van Hemen natuurlijk geboekt... bij Ben's Agency, waar ik dan bij zit. En dat contact heb ik altijd kunnen blijven behouden. En heel goed contact gehad. En dit jaar hebben ze ook de hele programmering weer gedaan... en toen hebben we eigenlijk ook met elkaar gewoon gezeten van... joh, kunnen we niet ook mijn boekingen daarin meenemen? En ze waren heel enthousiast gelukkig. En ik ben heel blij met het vertrouwen. En ja, er gaan heel veel nieuwe deuren in één keer open. Dus ja, ik ben er super blij mee.
0: Hey, en kijkend even naar bijvoorbeeld Nijmegen, de Vierdaagse. Echt een van de allergrootste evenementen. Wat voor podium sta je daar dan?
1: In de Molenstraat sta ik.
0: Oh, lekker.
1: Ja, ik ben er één keer eerder geweest gewoon om te kijken. En toen dacht ik al echt, oh, dit is wel echt next level.
0: De horecastraat van de stad.
1: Ja. Dus daar sta ik 4 dagen. Vrijdag, zaterdag, dinsdag en donderdag volgens mij in die feestweek. Dan sta je ook met de Jeroen van der Boom en de Jannes en dat soort jongens. Dus dat is heel leuk en heel blij mee.
0: En dan lekker een hotelletje boeken en dan af en toe zelf even de stad in. Een beetje kijken wat er allemaal gebeurt.
1: Nou, ik ken mezelf. Dat wordt weer veel te laat. En ik heb altijd, als ik een avond voor mijn optreden ga drinken... dan heb ik de volgende dag wel heel last van mijn stem. Dus dat laat ik wel even gaan. Misschien de laatste avond.
0: Oké, maar wel gewoon iedere keer dus op en neer van Zwolle naar Nijmegen.
1: Het is een uurtje. Denk ik.
0: Valt mij. Is allemaal volgens mij te doen.
1: Ja, weet je. Ja, we komen best wel veel in het westen. En dat is allemaal 1,5 uur rijden. Dus een uurtje naar Nijmegen. Dat kan wel.
0: Tuurlijk. Voor een mooi optreden in een bomvolle straat.
1: Uiteraard.
0: Alleen maar gezelligheid. Ja. Dus dat gaat helemaal goed komen. Unity NL, daar luister je naar de middagshow. 2024. Toen bracht hij deze uit. Dit is mega. Je hoort Mike Appel.

0: René Schuurmans en Handen in de Lucht. En mega Mike Oppenhoff, het liedje waar jij van zegt... ja, het is nog steeds mijn allerbeste.
1: Ja, vind ik wel. Ja, die heeft ook het meest gedaan tot nu toe. Dus, en ik wil eigenlijk ook wel weer terug naar die sound. Ja.
0: Oké. En dit liedje is ook het liedje dat bij een optreden het meest doet. De meeste respons krijg je daarop. En voor jezelf zing je hem het beste weg?
1: Ja, ik doe hem nog steeds wel altijd. Hij is ook wel het bekendste van mij. Maar ik weet niet of hij het beste doet in het land, hoor. Dat weet ik niet. Maar ik vind hem wel het leukst.
0: Oké, welke zou je dan op 1 zetten?
1: Misschien doet Lekker het nog wel. Daar zingt iedereen nog wel echt vol mee.
0: Oké.
1: Je bent hier nooit alleen trouwens ook. Terwijl die minste doet op de streams. En de nieuwe doet het ook wel heel goed.
0: Ja, blijft bijzonder af en toe. Ja. Waarom het ene liedje zo aanslaat en de ander gewoon wat minder doet of zo?
1: Zeg maar, ja, ik had ook wel wat pech met Spotify, hoor. Die was dicht 3 weken.
0: Ja, dat is pech.
1: Ja.
0: Midden in de zomervakantie.
1: Ja.
0: Dan heb je dat ergens zo in augustus. Hey, een paar weken geleden is de nieuwe plaat uitgekomen. En jij liet me net wel heel grappig een soort van demootje horen. Een soort van ingeneuried stukje op jouw dictafoon.
1: Ja. Ja, ik was aan het wachten op de schrijvers. Want ik was weer eens te vroeg. Ik ben altijd te vroeg.
0: Goeie eigenschap trouwens.
1: Ja, ik ben echt nooit te laat. Maar... En ik zat te wachten en ik dacht, oké, wat voor liedje wil ik nou dan? En toen kreeg ik een beetje een ingeving en dacht, oké, dit moet ik even opnemen. En dat is eigenlijk, die hele melodielijn is het refrein geworden.
0: Ja, dat is uiteindelijk Menens geworden. Dat is de nieuwe plaat. Ja. Wat is het voor liedje? Wat is de betekenis erachter?
1: Het gaat eigenlijk over een vrouw die eigenlijk alles al heeft. Uit eten gaat bij Libreien, al een dikke auto rijdt. En die hoeft eigenlijk helemaal geen vent die aankomt zetten in een hele dure auto. Of dure tassen of dure ringen. Het gaat allemaal eigenlijk over iemand die gewoon is. Hoe goed die is en niet wat hij allemaal heeft.
0: Oké, dus eigenlijk gewoon een beetje back to the basics.
1: Ja, we wouden nog een videoclip doen, maar daar heb ik uiteindelijk niet voor gekozen. Maar dan eigenlijk wouden we daarin verwerken dat je dan eerst in een hele dikke Mercedes kwam, dan een dikke BMW en dan in zo'n scharrelbak en dat ze daar dan instapt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Beetje een soort van knipoog wordt het dan.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hey, hoe
1: ja.
0: doet de plaat het? Wat zijn de reacties van jouw fans bijvoorbeeld tijdens jouw eindige evenement?
1: Iedereen zingt hem echt heel hard mee, maar ook vooral heel erg... Ja, het is echt een dansplaat, vind ik. Net als de vorige, maar dit ook wel met meer tekst. En echt een beetje zomers ook weer. Heel veel vinden dit dan het beste liedje die ik heb uitgebracht. Het is ook gewoon echt een goede plaat. En heel goed geproduceerd, vind ik ook. Met allemaal live instrumenten. Ja, dan merk je wel dat die qua productie veel voller is. En dat het ook wel iets lekkerder luistert of zo.
0: Ja, sowieso belangrijk. Live instrumenten erin. Ja. Goede studio. Ja. Toch een beetje origineel zijn. Altijd weer een soort van woordgrappen erin kunnen verwerken.
1: Ja, ik ben er heel blij mee. En het is ook heel lekker om te zingen. Dat is ook wel lekker. Als je een nummer hebt live die niet heel lekker zingt. Dat is ook altijd lastig. Het is gewoon een heel goed liedje, vind ik. En we zijn alweer bezig met de volgende. Maar eerst deze nog maar even afwachten wat het nog kan doen.
0: Liedje is te streamen en overal te downloaden. Het is de nieuwste van Mike Oppenhoff en die heet Menens. Jij

0: Raymond Hermans, zijn nieuwste heet in de boeken. Die hoorde je bij Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. Daarvoor Mart Hoogkamer samen met Billy Dans, Schappie Sappie en Menens. En dat is Mike Appelhof, zijn nieuwe plaat. Ja, echt een goed liedje, leuke plaat.
1: Dankjewel. Ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En hij overtreft Mega nog steeds niet?
1: Nee. Ja, misschien ook wel omdat hij het gewoon goed heeft gedaan. Op de radio en overal wel. En ja, het is, dat vind ik wel echt een Mike liedje. Dit ook hoor, trouwens. Ik liet het horen aan mijn geluidsteam. Ze zeiden gelijk, oh, dit is echt een Mike Appelhof liedje.
0: Maar heb je dan voor jezelf niet zoiets van die andere dateert van inmiddels meer dan 2 jaar geleden? Dat je dan voor jezelf een bepaalde groei hoort in stem
1: dat
0: en
1: wel.
0: In qua performance?
1: Dat wel, ja. Want ik was deze hebben Jeroen en Robert geschreven. Daar was ik dan woensdag was ik daar weer voor de nieuwe. En ze zeiden wel van, jezus, wat ben jij vooruit gegaan.
0: Oké, okay. Dus en heb je dan ook nog even gevraagd, wat is er dan beter geworden of anders?
1: Nou, met inzingen, als zij iets zeggen van, je moet het zo en zo doen. Dan vind ik het nog wel lastig om dat gelijk op te pakken, zeg maar. En dat had ik dan blijkbaar nu heel snel. Dan zeiden ze van, je moet het zo zingen en dan zong ik het ook gelijk zo. Maar dat is denk ik ook gewoon meters maken. En als je voor het eerst iets gaat inzingen, dan is dat allemaal nieuw en dan vind je dat spannend. En dat is dan nu ook wat minder.
0: Is die spanning er inmiddels helemaal vanaf? Of zeg je, af en toe zijn er nog wel eens dingen
1: af en toe nog wel hoor. Ja, natuurlijk okay. Man. Ja.
0: Wat is dan het meest spannende? Heb je nog wel eens dat je denkt van, oeh, ik heb een optreden, ik heb buikpijn of ik hoop dat dit gaat lukken?
1: Ja, het spannendste, dat is misschien heel raar wat ik nu ga zeggen, maar dat vind ik nog als je voor 20, 30 man bij een bedrijf of zo moet zingen. En dan staat iedereen daar bij een staattafeltje je aan te kijken. En dan moet jij dat feestje gaan maken, zeg maar. Dat vind ik spannender dan als ik op een feest met 3000 man sta.
0: Ja, dat je echt een beetje de gangmaker moet zijn. Ja. En dat mensen of denken van, hé, eindelijk. Of dat ze denken, moet dat nou?
1: Ja, nou ja, soms heb je dat. Ik heb ook wel eens op een golfbaan gestaan. En dan willen mensen, komen net van de baan af, die willen gewoon lekker met elkaar babbelen. En dan moet ik daar in één keer, ja, ik ben iemand die feest wil maken, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk.
1: En niet op de achtergrond wil zingen.
0: En je staat er niet als een soort van behangetje.
1: Ja, dus dat vind ik dan wel spannend van hoe mensen gaan reageren, zeg maar.
0: Ja, ik kan me dat best wel voorstellen aan de andere kant. Ja, weet je, dat zal je denk ik altijd wel een beetje blijven houden.
1: Ja, tuurlijk. Weet je, dat is het ook met optredens. De ene is heel groot, de andere is kleiner, intiemer. Maar die intieme optredens vind ik spannender dan de grote.
0: Maar heb je dat als je dan zo'n eigen avond een paar weken geleden organiseert, heb je dat dan niet? Dat je denkt van, oké, ik ga nu voor de eerste keer op. Alles moet goed staan. Mijn stem moet gewoon meteen goed klinken. En ik moet zelf wel alles kunnen geven nu.
1: Vorig jaar was ik echt mega zenuwachtig. Echt 3 minuten voordat ik op moest. En nu, ja, ik weet niet, ik was gewoon echt 0,0 zenuwachtig.
0: Oh, dat is wel lekker. Ja. Maar wat merk je dan als je die zenuwen hebt achter? Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan mijn handen trilden wel. Gewoon echt, ik stond gewoon echt te trillen.
0: Oké.
1: Okay. Maar ik had zo'n valdoek. En mijn eerste nummer was Mega.
0: En jij stond achter dat valdoek?
1: Ja, en bij het refrein viel dat doek naar beneden. Dus op een gegeven moment, ik stond daar en die intro begint. En ik stond daar te zingen, oké, eerste zin goed. Nou, die ging goed. En toen viel dat doek. En toen, volgens mij, zat ik er helemaal naast toen dat doek viel. En toen dacht ik, oké, even normaal doen, even focus. En toen daarna viel heel veel weg en toen ging je gewoon lekker zingen.
0: Maar gewoon na een minuutje of 3 dat je dan in één keer voelt van, hé, nu gaat
1: ja,
0: het
1: weer
0: goed.
1: Ja, want je zag in één keer dat publiek en ik, kut. En
0: ja. Maar goed, die wachten op jou, jij wacht op hen. Dus uiteindelijk een soort van win-win situatie toch?
1: En uiteindelijk zei mijn manager dan ook, ja, het blijft live, weet je. Je kan er een keertje naast zitten.
0: Nou, dat is het. Ja. Anders word je een soort van machine.
1: Ja,
0: is ook weer niet mooi.
1: Ja, sommigen hebben dat wel, dat ze echt 1-op-1 klinken als op Spotify. Ja, soms heb je dat gewoon met live, dat je net misschien iets mindere dag hebt. Ja, dat kan toch.
0: Natuurlijk, daar ben je mens voor.
1: Ja.
0: Zo is het ook alweer. Mike Appelhof, we gaan niet naar huis draaien.

0: Nou gaat het gerucht dat hij achter de schermen druk bezig is om zijn zangcarrière weer op te gaan pakken. Dan heb ik het over Willem Bart, Bella Bella, Señorita. Die hoorde je bij Unity NL. En niet naar huis, Mike Appelhof daarvoor. Nou, zometeen toch naar huis of heb je vanavond andere plannen, Mike?
1: Nee, ik ga lekker naar huis doen. Tenzij ik onderweg, want ik moet nog bijna 2 uur rijden, nog een appje krijgen om wat leuks te doen. Maar anders ga ik lekker naar huis voetbal kijken.
0: Een appje om wat leuks te doen, dat moet je me eventjes toelichten.
1: Ja, gewoon een hapje eten of zo. Ja, het is 2 uur rijden. En dus voordat ik thuis ben, dan is het 8 uur. Kijk, als iemand mij belt van, joh, kom je nog even daar en daar een hapje eten? Ja, dat zou ik...
0: Oké, bij deze oproep je vrienden, familie van Mike Appelhof.
1: Hoef ik niet thuis te eten, jongens.
0: Ja, dus, heb je een leuk adresje, heb je tijd en heb je zin en zit je toevallig op de route vanaf de Randstad richting Zwolle? Dan mag je appen.
1: Dan mag je appen.
0: En dan vanavond 20. Anders voetbal. Volgens mij staat Frankrijk op het programma.
1: Ja, ik kijk elke avond. Die nachtwedstrijden, die geloof ik wel. Ik vind het wel jammer dat het allemaal in de nacht is.
0: Ja.
1: Je krijgt gewoon de helft mee van het hele WK.
0: Wat denk jij als jij een winnaar zou moeten aanwijzen?
1: Nou, als ik nu kijk naar de afgelopen uitslagen waarvan ik denk van hoe is dit allemaal mogelijk? Het zou mij niks verbazen als het 1-1 wordt.
0: 1-1 tussen Frankrijk en Senegal hè? Ja. Oké, maar als we een winnaar aan gaan wijzen, gewoon aan het einde, de
1: Frankrijk. Ja, oké. Dat denk ik wel.
0: Ja, ik was dus wel onder de indruk. Die wedstrijd heb ik wel gezien. Die was dan wel 's nachts tussen Marokko en Brazilië.
1: Zo, ja, Marokko was heel goed.
0: Maar daar zat een energie in.
1: Ja. Ja, maar ik vond Duitsland ook heel goed.
0: Ja, maar ja, die speelde dan... ik vond het aan de ene kant ook wel een beetje jammer dat ze verloren met 7-1 tegen Curaçao. Ik vond het wel tof dat ze een tijd 1-1 hebben gestaan.
1: Ja, natuurlijk man. Ja, ik heb ook wel staan juichen hoor, voor ze.
0: En dan komende zaterdag om 7 uur zit je op de bank of heb je een optreden de wedstrijd?
1: Ik heb een optreden na de wedstrijd bij de voetbalclub in Blijswijk.
0: Oké.
1: Ik weet niet welke, moet ik in de agenda kijken hoe die heet, maar... volgens mij zenden ze daar het Nederlands elftal uit. En 66 jaar bestaan of zo, volgens mij, wat ik zag. Dus na de wedstrijd, hopelijk winnen ze.

0: Instagram, Mike Appel of aan elkaar. Mocht je wat informatie en leuk vinden om wat te weten van mij, dat is www.mikeappelhof.nl.
1: Ik wens jou een hele mooie dag.
0: Dankjewel, leuk dat ik er weer mocht zijn.
1: Veilige terugreis en tot volgende week zondag.
0: Ja, leuk.
1: Ik ben er morgen weer vanaf 5 uur. Dan heb ik Raymond Hermans in de studio en ook Dean Saunders. En hier zometeen nog Kimberly Fransens met Zo'n Dag na Lekker. Dit is Mike Appelhof.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West nemen de files alweer af. Ze staan nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft, 5 minuten. A20 Hoek-Holland richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je mee.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avondplannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal de sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Het lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Ruud Slappendel. Langs de Willem de Zwijgerlaan in Leiden vinden tot en met vrijdag snoeiwerkzaamheden plaats aan de bomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de avonduren tussen 6 en 11 uur. De gemeente Leiden heeft ervoor gekozen om de werkzaamheden buiten de drukste verkeersuren uit te voeren. Overdag is er doorgaans druk op de Willem de Zwijgerlaan, waardoor snoeien op dat moment voor meer verkeershinder zou zorgen. Voor de werkzaamheden in de avond te plannen moet de doorstroming van het verkeer zoveel mogelijk behouden blijven. Warmtecentrale De Sleutel heeft een belangrijke bouwmijlpaal gerealiseerd. De warmtebuffer heeft zijn hoogste punt bereikt. De warmtecentrale staat langs de A44 op de grens van de gemeente Leiden en Oegstgeest. De warmtebuffer heeft een hoogte van 35 meter en heeft een diameter van 15 meter. Daarmee heeft de centrale een opslagcapaciteit van 3500 kubieke meter water. Dat is vergelijkbaar met 15.000 badkuipen. De bouw van de buffer is in september vorig jaar gestart. En na deze zomer zullen de bouwwerkzaamheden afgerond worden en volgt er een periode van testen. Daarna zal de sleutel medio 2028 in bedrijf gesteld worden. En de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft er sinds deze maand 6 extra deelautoplekken bij. Greenwheels heeft de nieuwe plekken gerealiseerd. In totaal kent de gemeente nu 33 deelauto's. Een overzicht van waar de nieuwe plekken te vinden zijn vind je nu op onze site centraalplus.nl. Een deelauto is een auto die niet door één persoon wordt gereden, maar door meerdere mensen wordt gedeeld tegen betaling. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer komende nacht. Een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. En ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. De wind wordt zwak en is veranderlijk en de temperatuur daalt tot 13 graden. Morgen meer bewolking en er valt van tijd tot tijd wat regen. En in de middag laat de zon zich af en toe zien. Er staat dan een matige zuidwestenwind. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. Volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: carnaval. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB+.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: lekker man.
1: Je zingt ze mee met Unity NL.
2: Je kan niet eens fatsoenlijk liegen. Wat ben jij nou voor een vent? Ik was zo dicht bij echt geluk. Maar je maakte alles stuk.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal.
2: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.